Jan was een flinke jongen, maar enigszins bedeesd. Hij was, om zo te noemen, voor dames zeer bevreesd. Laat had hij afgesproken met Treintje van der Vliet. Maar toen hij stond te wachten, kwam zij die avond niet. Hij schreef die hard.

Gekleed als een Jan Klaassen ging Jan naar balmoskee. En als een vrouw Katrijntje nam hij zijn meisje mee. Maar op het bal was Treintje geheel de avond zoek. Bedroefd.

Jan zouden eindelijk trouwen, trots al zijn narigheid. Maar op de dag de bruiloft kreeg Treintje lief weer spijt. Zij is maar weggebleven, daar stond Jan heel alleen. Als een bedrogen bruigom ging hij